0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: 3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is Nacht.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is 1 graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van 25% in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is 1 graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Dit is

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Het is even schuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Lekker Thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
4: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
3: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
5: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
3: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
9: Antwerk.
0: Met
9: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
5: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
4: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
6: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
4: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
7: Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
9: Antwerk.
0: Met
9: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Klaar voor maximale impact?
4: Spiegel
3: is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van beddenspeciaalzaak Van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
3: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aan het werk.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

with this suggestion as to what you can do. Just exchange

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooi-Uurke.
1: Het Kooi-Uurke.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: 60 minuten lang.
1: Los op de muziek van uw leven.
2: Het
0: Kooijurken.
2: Dit is Helmond.
3: Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bavaria. Zo.
1: Maar ook hier gaat het feestje nog even door. Geef ze een tafel.

0: Wat een spektakel was het weer. Vanuit Studio Diana keek u naar Lamme Frans en de deurzakkers met Het feest kan beginnen. En zometeen, na de boodschappen, gaat ons programma voor u verder met een nieuwe aflevering van Tipsy de Wonderhond. Tot zo!
1: In West-Brabant en 13 graden in Oost-Brabant. Dit was het journaal van Brabant TV.
2: Zelf ben ik helaas niet zo'n goede zangeres.
3: Ja, stop maar.
4: Het Koorjuurke. Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: LHBT.
1: R&D on air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is vrijdagmiddag, na 3 uur. Sluit al je ramen en deuren. Zet je speakers op, standje burenruzie. Dit is R&D On Air. Met onder andere de evenementenagenda en de Interactive Power Chart. Je luistert naar R&D On Air. Dit is Helmond.
4: Nou ja, R&D...
5: Zonder R&D.
4: Zonder R&D.
5: Ja.
4: Want waar is hij?
5: Die is op vakantie.
4: Wat ik net zag op Instagram is hij in Wallonië, in Frankrijk?
5: België dus.
4: Wallonië is nog net
5: België.
4: Oh, dan is hij nog net in België.
5: België is een beetje in 2 kanten gesplitst, ik zo een keer begrepen heb.
4: Maar daar praten ze al anders dan hier.
5: Ja, dat is Zuid-België.
4: Verzat dus. deze week moet je met ons doen. Jij bent...
5: Davy.
4: En ik ben...
5: Jason.
4: Kijk, en je moet met ons doen. Vragen, klachten, andere dingen kan je appen naar de studio op 0492-553387. Of mailen naar rndonair@ditishelmond.nl. Maar dan wordt hij wel pas na zijn vakantie uitgelezen.
5: Ja.
4: Ja,
5: de Interactive Power Chart is zowel gewoon deze week en volgende week.
4: En laten we gewoon verder gaan met zijn structurele programmering, denk ik niet.
5: Oh ja, ja.
4: Dus

0: geef mayo.
1: Ja, is wel, wel lekker mayo.
0: Of mosterd.
1: Nee.
0: Honingmosterd. Is niet zo...
1: Nee. Mayo.
2: Zin in alle leuke dingen, zin om alles mee te zingen. Vrijdag is vrij en we gaan maar door. Gaan maar door, daar is vrijdag.
3: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.

0: Helmond. Aaron Dion Air.
1: Kijk, die stond ook in het systeem, zag ik.
2: Oh, ja.
1: ja.
2: Is die ook nieuw?
1: Nee, die is niet nieuw. Die is al heel erg oud.
2: Die wordt nog vernieuwd.
1: Ja, die wordt nog vernieuwd. Ja, Papa Oute. Een mooie Frans nummer. Ik dacht, laten we even in het Frans beginnen. Want dan is hij een beetje in de vakantiestemming.
2: Zal hij luisteren?
1: Ja, hij heeft gezegd vorige week dat hij zou gaan luisteren.
2: Oh jee, dan moeten we op gaan letten.
1: Nee. Want ik zit hier en hij zit een heel rot eind verderop.
2: Ja, maar hij kan altijd bellen, appen.
1: Ja, maar ik zie nog niks in mijn scherm verdwijnen hier. Dus,
2: dat is een goed teken.
1: Ja, komende zomer staat voor ons toch wel weer een heel mooie week in de planning.
2: Ja, ik moet heel even graven, want ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig.
1: Oh, nou, iets met kermis.
2: Oh,
1: in een grote stad.
2: Iets in Tilburg. Ja. Die kermis.
1: Nou, ik denk dat ik de hit al gevonden heb.
2: Ja, ik zie hem in het systeem staan. Ik kan hem al niet meer aanhoren. Nee, ik heb hem zo vaak voorbij horen komen op kermis. Ik denk dat hij in Deurne ook wel helemaal grijs en wit gedraaid is.
1: Ja, op Tractorpooling Asten ook. En vorige week op Drakenboot Festival hier in Helmond ook. Maar ik denk dat dit hem gaat worden.
2: Ik vind de Outsiders remix toch wel leuk daarvan.
1: Dat is waar. Dat is waar.
2: Net wat, ja, meer mijn stijl.
1: Ja, maar voor de mensen die denken van waar hebben die twee het nou over? Die hebben dus over deze nummer. Ik zou zeggen, geniet er gewoon van.
2: Ja. Yeah.

0: Dit is Helmond.
1: Aaron D. on air.
0: Aaron D.
2: was er ook nog.
3: Kunnen we dat gewoon skippen volgend jaar? Wat? Of dit jaar nog?
2: Nee, maar dit wordt echt de kermisknaller van dit jaar.
3: Ja, dan ga ik echt Outsiders remix ervan...
2: Ja, maar die kan misschien ook ingeleverd zijn, hè?
3: Oeh.
2: Ik heb ook nog een remix ingeleverd van Cheerio. Van een collega-omroep die ook professional DJ is. Dus die heb ik ook ingeleverd. Dus die is ook kanshebber. Maar ik denk dat Outsiders ook wel een goede kans heeft.
3: Nou, als we dan op de kermis in Tilburg zijn... gewoon alleen maar die twee aanvragen... dan kunnen we misschien wel...
2: En ja. Toch denk ik dat hij ook nog goed kans maakt.
3: Jij deed toch redactie, hè? Kun jij niet gewoon een systeem gewoon eruit gooien? En dan...
2: Ik mag niks zeggen.
3: Nee, snap ik.
2: Even over komend weekend. Want komend weekend, het is weer hartstikke druk in de regio. Verschillende dingen te doen.
3: Ja.
2: Ik lees hier in mijn linkerscherm en ik snap niet waarom wij hier nog hier zitten. Dat je vanaf nu al kan borrelen in de... Of nee, nu, komende uur, 4 uur, kan je borrelen in de kasteeltuin.
3: Nou, zet die non-stop aan, dan gaan we die kant op.
2: Ja?
3: Ja, prima.
2: Is goed.
3: Joep.
2: Joep.

0: Ja, toch maar niet. Anders kunnen we de Interactive Power Chart niet doen.
1: Nee, de leidinggevende was hier toch niet zo heel erg blij mee.
0: Nee.
1: Dus we zitten er gewoon weer tot 5 uur.
0: Met heel veel zin.
1: Maar ja, in de kasteeltuin kan je dadelijk de flessen ontkurken op het Schenk Bierfestival en de Winebar. Een nieuwe samenwerking tussen Venijnbier en Wijnfestijn. Die is geboren uit de gedeelde liefde van kwaliteit en beleving. Een plek waar glazen klinken, waar gesprekken bruisen en waar elke slok langzaam ontvouwt. Maar ook, voor de omroep dan, goede ideeën worden verzonnen.
0: Ah.
1: Kijk! Dwaal met je proefglas langs wijnmakers met finesse en ontmoet brouwers met signatuur. Ontdek wijn die fluistert en langzaam opent. Of bier gelaagd is en blijft verrassen. Van frisse zuren tot een vol mondgevoel van bittere aftronk. Met stevige tannines. Zoek het even op. Ik ken het woord niet. Venijn zit in de nuance, in het subtiele randje. En dat spanning geeft in dat moment waarop een smaak je verrast. Je kan tot en met zondag gewoon van 4 tot 8 uur... gewoon gezellig borrelen in de kasteeltuin.
0: Het is afkomstig van druivenschillen.
1: Ah, ja.
0: Tenminste, dat zegt Google.
1: Ja, oké. Dat is grappig.
0: Ja.
1: Dus je kan gewoon lekker borrelen. Het scheelt dat het op glas is. Of op gras is, want anders heb je... Ja, dat is weer gewoon weer jammer, hè?
0: Ja, ja.
1: Dus het is in de kasteeltuin gezellig. Ga gezellig borrelen.
0: Hier in de studio is het ook gezellig.
1: Oh.
0: Ja, vind ik wel.
1: Oh, nou, gezellig. ik zat er weer verder te scrollen.
0: Oh, sorry.
1: Morgenavond, zaterdagavond, en dan doet Aaron altijd die... Ja.
0: Dat is nieuw.
1: Nee, die is niet
0: ja,
1: nieuw.
0: Ja, niet nieuw, maar wel nieuw voor Aaron.
1: Ja, wel nieuw voor Aaron.
0: Ja.
1: Na het succes van de Helmondse Maestro in 2019 en 2021 organiseert het Helmonds Muziekkorps ook in 2026 een spannende muzikale strijd om de zilveren baton. Wie volgt de Ingeborg Oudekerk? Sorry, ik spreek het gewoon helemaal verkeerd uit. Op en mag zich tot de nieuwe Helmondse maestro noemen. Een bekende of markante Helmonders op de bok wacht een zware taak. Tientallen orkestleden dirigeren vereist vakmanschap en een grote portie lef. Na een aantal repetities die al plaatsgevonden hebben, vindt op 13 juni 2026 de spetterende finale plaats. En weten we wie in de voetsporen mag treden van de Helmondse Maestro 2021.
0: Oeh.
1: Spannend.
0: Spannend.
1: Ja, dat is dan zaterdagavond. Zaterdag heb je ook nog Camping Kids Club.
0: Ja, leuk.
1: Ja, dat is de veelbesproken evenement van deze week, denk ik. Stiekem toch wel.
0: Ja, ik heb er van alles van voorbij zien en horen komen.
1: Ja, er zou eerst vergunningen niet in orde zijn of niet juist vergeven zijn. Dat dus blijkt nu dus allemaal weer teruggedraaid te zijn. En of het nou meegewerkt heeft aan de PR of niet, maar het is stijf uitverkocht.
0: Dat is netjes.
1: Dus volle bak op Bergenhoek dit weekend.
0: Ja, dat kan een Lowlands of Pinkpop niet zeggen.
1: Wat zei je? Nee, dus of een negatieve publiciteit bijgedragen heeft, daar vraag ik mij af.

0: af, maar het is stijf uitverkocht.
1: Maar kijk alleen al naar de website.
0: Ja, nou, voor de mensen thuis, als je naar campingkidsclub.nl gaat, dan zie je rechts onderin een paniekknop.
1: Oh, die vind ik zo
0: lachen.
1: Die
0: moet je even indrukken, maar ik vind die website wel echt bij het evenement passen.
1: Ja, het is echt gewoon het plaatje klopt bij het festival.
0: Ja. Dan hebben we nog veel meer te doen. Zondag hebben we de karatconcert van 12 tot en met 3 uur in de karat Stadswandelpark De Brande. Zondag hebben we Sip and Paint in het kasteel. Dat is van een speciale activiteit van Jong Helmond. De natuurmarkt is ook zondag van 12 tot 5. En dat is het eigenlijk wel een beetje in vogelvlucht.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, ik heb een droge mond. Dus we gaan even een espresso macchiato.
1: Si.
0: Si.
1: Oh nee, dat is Spaans.
0: Het is ook wel Spaans.
1: Ja,
0: Italiaans?
1: Het is Italiaans. Ja. Moet het zijn. Ja.
0: Maar niet uit.
1: Nee.
0: We gaan naar de koffie.
1: Joe.

0: Ja, toch.
1: En dat was een snelle koffie.
2: Sorry?
1: Dat was een snelle koffie.
2: Ja.
1: Ja, want het nieuws staat hier ook alweer. Waarom doet... Oh, wacht even.
2: Moet wel de schuif openzetten.
1: Ja, ik heb de verkeerde schuif.
0: Dit
1: open.
0: Is Helmond Nieuws.
1: Ja, want in de nacht van zaterdag op zondag wordt er weer hard gewerkt aan het spoor tussen Helmond en Deurne. Tussen middernacht en 6:00 slijpt ProRail de rails met een speciale trein. Dat maakt het spoor gladder en stiller. Tijdens het slijpen kunnen er vonken ontstaan, maar dat is niet gevaarlijk. Omwonenden kunnen last hebben van lichtflitsen en geluid. En ook na het werk kan het treinverkeer tijdelijk anders klinken. Dat duurt 4 tot 6 weken zodat het weer normaal gaat klinken. Daarna maken de treinen juist minder geluid dan dat het nu doet. Nee, dat is iets anders. Heb ik hem weg? Nee, hier. Ja, daar is hij. In de nacht van woensdag op donderdag is er een pinautomaat aan de Mierloseweg in Helmond opgeblazen. De explosie zorgde voor grote schade, maar niemand raakte er gewond. Volgens de politie vluchtten de 2 verdachten op een scooter. De politie zoekt daarom dan ook getuigen en camerabeelden. Tips kunnen doorgegeven worden via 0860-70 of anoniem via 0800-7000. En het zaaknummer die daarbij hoort, die vind je op onze website of in de app. Op de Bakelse brug tussen Helmond en Bakel... Zijn donderdagmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde even na 5:30. Beide auto's... Donderdagmiddag? Ja, staat wel goed. Beide auto's raakten flink beschadigd, maar er raakte niemand rond. De ene auto botste achter op zijn voorganger. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie maakte een rapport op en de voertuigen zijn door een bergingsbedrijf opgehaald. Voor de 6e keer in 10 dagen is er in Helmond afgelopen nacht een auto in brand vervlogen. Dit keer gebeurde het in de nacht van donderdag op vrijdag afgelopen nacht dus. Bij Kasteel Noord. Toen de brandweer aankwam stond de geparkeerde auto al volledig in brand. Het voertuig was niet meer te redden en niemand raakte gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie onderzoekt de reeks autobranden van de afgelopen dagen. En dan hebben wij hier nog een stukje.
0: Dit is Helmond weer.
1: Ja, als we hier even naar buiten kijken vanuit de toren, dan oogt het aardig bewolkt. Maar ja, vanmiddag kan er vooral in het oosten tot zuidoosten af en toe lichte motregen vallen. In het noorden en het midden is er soms ook wat zon. Later in de middag gaat het op meer plaatsen regenen. Met een maximum temperatuur die rond de 18 graden ligt. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee, op het IJsselmeer vrij krachtig of tot krachtig met een windkracht 5 à 6. Vanavond is op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe regen. En in het midden en noorden kunnen er plaatselijk ook stevige buien voorkomen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer kan deze vrij krachtig zijn. Komende nacht valt er plaatselijk een bui, vooral in het noorden en midden. Later wordt in het noorden droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden en de wind komt uit het westen en is meest matig aan zee. En de IJsselmeer, dat boeit ons helemaal niet, want wij zitten godverdomme in Helmond.
2: Ik wil wel wat anders zeggen, maar dan krijg ik ruzie.
1: Oh, vertel. Vertel.
2: Ja, maar dat kan niet kloppen, want ik woon zelf ook in Brabant.
1: Ja, dus wat doen we met IJsselmeer? Helemaal niks?
2: Nee, helemaal niks.
1: Nee, helemaal niks.
2: Ja.
1: Ik denk dat we gewoon even verder gaan met het volgende nummer.
2: En wat vandaag valt, valt morgen niet qua regen.
1: Heb je ooit een Helmondse weerbericht gezien?
2: Nee.
1: Oh, die is heel simpel.
2: Ik kan dit is Helmond niet ontvangen bij mij
1: nee,
2: thuis.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Het is gewoon een touwke aan de muur. En als hij droog is, dan is het droog. En als hij nat is, dan is hij nat.
2: Oh, zo.
1: Maar ja, dat geheel okay. Terzijde. Come on.

0: Ja, en dat was Shakira met Zoo. Ja, even heel langzaamaan even kijken hoe het in de keuken is. Want dat is toch altijd mijn plekje een beetje.
1: Ja.
0: Even kijken, wat zijn ze aan het doen? Ja, dat klinkt toch wel veel, hè?
1: Ja, ik hoor alleen nog geen bitterballen in het vet zitten.
0: Nee, maar als ik hem iets hoger zet, dan hoor je wel dat, dat er iets gebakken wordt. Dus
1: ja.
0: Het is goed nieuws in ieder geval.
1: Ik zal zo meteen wel eens even gaan kijken.
0: Even kijken. Aaron draait altijd een plaat van zijn eigen. En
1: ja.
0: Toen dacht ik van afgelopen week van Aarons Gouwe Ouwe.
1: Daar moet een jingle van gemaakt worden.
0: Daar moet een jingle van gemaakt worden. Ja, helemaal mee eens. Maar platen van Aaron die je eigenlijk de laatste jaren niet zoveel meer hoort.
1: Nee.
0: En heb echt wel best wel mooie platen.
1: Misschien wel met Dit is Helmond Live.
0: Leuk idee. Misschien als hij dit hoort nu, dat hij denkt van... Ja, dat noteren we.
1: Of hell no.
0: Of ja, maar dan merken we het vanzelf wel.
1: Ja, het voordeel is... degene die de techniek doet, die ken ik heel erg goed.
0: Oh.
1: Dus die kunnen we altijd nog in het lijstje aan toevoegen.
0: Ja, en deze database gaat eruit. Dus zeg maar, ik kan het gewoon doorsturen.
1: Ja, doe maar.
0: Nou, dan, want ja, 18 november was het ook weer? Woensdag 18 november?
1: Volgens mij wel.
0: Ja, dan is Dit is Helmond live in de cacaofabriek. Mocht je vorige week gemist hebben. Dit is Helmond organiseert dit jaar een eigen evenement in samenwerking met de cacaofabriek.
1: 18 november, ja.
0: Woensdag 18 november vindt die plaats in de cacaofabriek in Helmond.
1: Ja.
0: Met onder andere lokale artiesten.
1: Ja, de Thiago is, had ik gezien.
0: Diede. Sam Jansen. Sylvia Simon, Samson Simon.
1: Ik ga heel even
0: uit mijn blote bolletje. En nog een hoop anderen. De bedoeling is daarvan om een soort van de lokale artiesten een extra podium te geven in het Helmondse poptempo. En Davy zit nu op te zoeken wie we ook alweer hadden.
1: Ja, er wordt zoveel gezegd in die groepsapp.
0: Zitten we te appen met z'n allen, jongens?
1: Nee. Gewoon heel veel terugscrollen is het.
0: Oh, oké. Okay.
1: Sam Jansen, Sylvia. Ja, Sylvia. Aaron D. Natuurlijk. Ryan Sounds, Thiago. Uh-huh. Diede van de Heuvel.
0: Ja, dat is die van K3.
1: En de line-up wordt nog verder
0: aangevuld. Ja. Dan gaan we nu naar De Gouwe Ouwe van Aaron.
1: Da, da, da.
0: En deze is van een hele tijd terug.
1: Really, oeh, dit is wel jaren 90.

0: Dat was Turn the Lights Off van Justay. En daarvoor hoorde je in Aaron Schouwen ouwe Do You Really Want to Hurt Me? En ik heb even het systeem nagekeken en die is uitgebracht in het 2007.
1: Weet je hoe oud dat ik toen was?
0: Nee.
1: 7.
0: Oh. ja, dus die is al even oud.
1: Toen was ik nog niet zo erg met muziek en radio bezig. Dat weet ik wel.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oh, waar was je toen mee bezig dan?
1: Ik heb geen idee. Heel eerlijk. Volgens mij meer met DJ en Lego of zoiets was ik bezig. Maar ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. Dus dat is niks veranderd.
0: Nee, nou, dat is toch mooi.
1: Ja.
0: De laatste nummers nog voor de klokslag van 4 uur. Normaal moeten wij altijd haasten om de tip 3, de tipparade door te nemen. Maar
1: we hebben nog 10 minuten over.
0: Is er niet. Dus dat wordt denk ik gewoon lekker improviseren.
1: Er wordt geen tip 3?
0: Er is geen tipparade.
1: Oh, dat is nieuw.
0: Ja, nou, tenminste, ja. Ik heb geen tipparade doorgekregen.
1: Ik ook
0: mail.
1: Niet.
0: Dus ik denk dat we nu even lekker naar Taylor Swift gaan luisteren. Want dat draait je ook iedere week.
1: Ja, maar deze is niet zo erg als...
0: Nee, die andere, hè?
1: Cheerio.
0: Oh, die.
1: Ja. Deze luister je nog lekker weg op de achtergrond.
0: Cheerio ook, hoor.
1: Nou.
0: Team bierachtig.
1: Ja, dan wel.

0: Dat was Taylor Swift met Opalight.
1: Ja, die gaan we nog terugzien op plaats 8 in de volgende uur.
0: Serieus? Want ja. Ik dacht dat ik dat niet had.
1: Niet dezelfde plaat, maar wel een andere plaat.
0: Ik wou zeggen, plaats 3. Plaats 3? Ja, plaats 3.
1: Dan hebben we volgens mij de verkeerde.
0: De verkeerde?
1: Ja, bij mij staat hij op plek 8.
0: Staat hij bij jou op plek 8?
1: Op plek 8.
0: Nee.
1: Wel.
0: Nee.
1: Op 3 staat Bruno.
0: Nee.
1: Bruno van Mars.
0: Nee.
1: Heb jij de verkeerde? Wacht.
0: Aaron, jouw redactiewerk is niet goed geweest. Even kijken. Ik heb alles lopen omdraaien. Normaal staat het op papier van... Oh, dit is kut.
1: Ja, dat wordt dus tijdens de commercie toch nog even...
0: Ja, ik stel voor dat wij de komende 2 platen lekker gaan genieten van de muziek.
1: Ja.
0: Volgende uur is de Interactive Power Chart. En dan ga ik in tussentijd even alles systematisch goed zetten.
1: Ja, ik zie dat David Guetta ook in het volgende uur 1 keer komt.
0: Ja,
1: 2 keer. 1 keer.
0: Nu ook.
1: Ja, nou dan...

0: Stationsstraat 108 in Deurne of kijk op mandersfietsen.nl.
1: Je vindt het wel
2: in Asten
1: bij Bierenzichzelf.
2: Industrielaan 4.
3: Iedere zondag geopend.
4: Heb je een bedrijf of organiseer je binnenkort een evenement in de regio Deurne? Tuurlijk, dan adverteer je toch gewoon met een huis-in-huisfolder. Maar weet je wel hoeveel mensen er een nee-sticker op hun brievenbus hebben? En hoeveel mensen er s'avonds jouw reclameboodschap samen met de aardappelschillen de vuilnisbak ingooien? Alles gedacht aan radioreclame? Met een radiospot op DMG bereik je elke week meer dan 59.000 mensen die graag meer willen weten over jouw bedrijf of evenement. Nu meteen een radiospot op DMG? Kijk op dmgdeurne.nl of mail naar reclame@dmgdeurne.nl.
5: Op zoek naar een leuke baan in de regio als schoonmaakmedewerker? Variant Schoonmaakservice in Deurne is weer op zoek naar nieuwe, enthousiaste, gemotiveerde en betrouwbare collega's. Kom en ga bij ons familiebedrijf aan de slag in een gezellige en informele sfeer. Weet of er een baan voor jou bij zit? Kijk op variantdeurne.nl/vacatures.
6: Dit is DMG.
7: Dit is DMG.
6: De zender voor Deurne. Diesel, Helena Veen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM. Via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app.
8: DMG.
6: Het nieuws van 4 uur.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
11: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
12: Wij zijn Art
11: en Ellie
12: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
11: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
12: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
13: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
11: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortal.nl.
13: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Aaron Dionne.

0: Gelderland. Nee, zonder Aaron.
1: Ja, die zit ergens in... Ja, Wallonië.
0: Kijk, Wallonië, België, ergens...
1: waar buiten.
0: Heel
1: buiten
0: veel
1: Helmond.
0: Gebeurd is met de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja?
0: Toch?
1: Geen idee.
0: Ja, volgens mij is Wallonië toch wel de grensstreek waar heel veel gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Heb ik dan toch meer zitten opletten tijdens geschiedenislessen? Oh, dat is pijnlijk. Ik dacht dat ik weinig...
1: Het is heel lang geleden dat ik op school heb gezeten. Dat kan ik je wel zeggen.
0: Ja, het is korter geleden dan dat ik het was.
1: Ja, maar Overloon ligt dichter hierbij.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, ja,
0: maar ja, maakt niet uit. De Interactive Power Chart.
1: Ja.
0: Die is aan de hand gesteld van jullie stemmen. Stemmen kan via Instagram @AaronDCrew. Of mailen kan via AaronDionerg@ditishelmond.nl. Dan moet ik heel even de juiste lijstje erbij pakken, want daar heb ik weer niet bij zitten natuurlijk.
1: Mededeling van de Interactive Audio Power Charge, mede samengesteld, dat jij net al zei.
0: Ja.
1: Pink.
0: Ja.
1: Stemmen kan de middel met artiest plus titel te mailen naar arondr@ditishelmond.nl. Een DM'tje via Facebook of Instagram te doen. En dat is @AaronDCrew. Of @AaronDOnAir.
0: Ja. De hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op zijn Facebookpagina. Facebook.com/AaronDOnAir. En geef die pagina ook gelijk een like. Want dat vindt hij leuk.
1: Ja.
0: Ja, dan gaan we eens even luisteren wat deze week op 10 geëindigd is. En dat is...
2: 10.

0: En op nummer 10 staat deze week Davy.
1: Sad Girls van Bebe Rexha en David Guetta. En we weer David Guetta.
0: Ja. Kijk, ja, hij maakt ook wel mooie muziek de laatste periode, hoor.
1: En dan hebben we zo meteen weer Bebe Rexha.
0: Ja. En gaan we dan nu door naar nummer 9?
1: Ja, kan.
0: Ja?
1: Of wil je eerst nog een promotje erin gooien?
0: Nee, doen we dadelijk als we alle promos erin gaan gooien.
1: Oh, dan doen we gewoon alle promos achter elkaar. Dan hebben we dat gewoon gehad.
0: En dan hebben we het ook weer gehad.
1: Ja, precies.
0: Op nummer 9 staat deze week.
2: 9.

0: Nieuwe religion.
1: Ja, van Bibi Rexha. Ja, wij zitten hier ondertussen wat laatste nieuws en alles te zoeken. Onze website is heel goed bereikbaar. Maar Facebook daarentegen heeft denk ik wat probleempjes nu.
0: Ja, ik probeer hem al te refreshen, maar er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Ik krijg alleen het logotje te zien in beeld.
1: Ja.
0: En from Meta.
1: Netjes. Dus ik denk dat Mark een probleempje heeft.
0: Ja, of heeft hij de stekker eruit getrokken?
1: Ook nog een optie. Maar ik dan had je een zwart gehad. Dan had je niks meer van Meta gehad.
0: Ja, een halve wereld in brand, paniek en...
1: Erg. Hebben we dan nu breaking news?
0: Nee, ik denk het nog niet.
1: Oh,
0: nou. Ik zie nog niemand daarover berichten.
1: Nou, dan valt het nogal mee. Ja, nummer 8 deze week.

0: Ja, en op nummer 8 staat deze week Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: Is dat niet gewoon de officiële naam van Taylor Swift?
0: Nou vraag je mij weer dingen dat ik echt denk van... Zou kunnen, maar is het niet gemaakt voor een film, dit nummer?
1: Dat zou ook nog kunnen. Ah, ik weet dat ze Toy Story...
0: Nummer heeft ze gemaakt. Die heb ik gisteren in het systeem gezet. Dus die hoor je komende week nog bij Dit is Helmond Radio.
1: Nee, het is niet de officiële naam van Taylor Swift.
0: Dus een fictieve naam.
1: Ja.
0: Nou, dan weten we dat ook weer. Dan gaan we door naar nummer...
2: 7.

0: Volgens mij is dit...
1: Ik weet niet wat er op laatst gebeurde, maar...
0: Volgens mij moet dat nog eraf geknipt worden.
1: Ja, lekker. ja, nee, dit is niet,
0: niet
1: Interactive Power Chart waardig. Dus wil je hem eruit hebben?
0: Stem dan!
1: Stem! Want wij willen hem eruit hebben.
0: Ja. Nou, naar de @ Aaron D. Crew. Op Instagram of Facebook. Maar Facebook ligt eruit, heb ik het idee.
1: Ja.
0: Dus doe maar even naar Instagram, want die werkt wel nog.
1: Ja, is ook Meta, hè?
0: Ja, maar Instagram deed net wel
1: werkt
0: nog gewoon.
1: Nog wel?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dan heeft de machine van Facebook hard te werken nu.
0: En anders Aaron D. R. Ja, het is bijna weekend.
1: Ja, joh. Dit is helemaal.nl. En dan halen wij hem wel uit de lijst, denk ik.
0: Ctrl-Alt-Delete.
1: Nou, nee, dan is hij uit de database. Maar de lijst, de lijsten, daar moet hij dan...
0: Oh, nee, dit is geen Apple.
1: Nee. nee, maar dat komt goed.
0: Rechtermuisknop.
1: De volgende artiest is sowieso al leuker. En hij staat ook op 18 november geprogrammeerd... op Dit is helemaal live.
0: Ja, en nog een leuk dingetje.
1: Oh.
0: Dat weet ik heel goed. Ik was er zelf ook bij. Vanavond komt de videoclip van deze plaat uit.
1: Oh.
0: Ja.
1: Kijk.
0: Om volgens mij 6 uur wat ik voorbij heb zien komen... komt de videoclip uit op YouTube en op Facebook als die werkt.
1: Dus dan moeten mensen naar de artiest die ze dadelijk te horen krijgen. En dan kunnen ze dadelijk vanavond de videoclip nakijken, denk ik.
0: Ja. 6.

0: Thiago da Silva met Danza Sem Parar, denk ik.
1: Ja, ik kan die naam ook niet uitspreken.
0: Danza Sem Parar.
1: Het is Portugees of Spaans.
0: Ergens Spaans in Portugees. Die hoek, ja. Ja.
1: Hij komt uit Portugal, dus.
0: Dan zou het op, dan heb ik het op zijn Spaans uitgesproken, maar moet dat Portugees zijn?
1: Ja, zo.
0: Die hoek. Heb jij hem al gedownload?
1: Ik heb hem volgens mij laatst zelfs nog geüpdate.
0: Oh, geüpdate?
1: Ja.
0: Hebben we een update uitgebracht?
1: Ja, hij zag een update.
0: Oh, netjes. Ja, want wil je op de hoogte blijven? We hebben ook een app.
2: Heb jij hem al?
3: Nee, ik denk het niet.
2: De nieuwe app van Dit is Helmond. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Helmond. Check wat er te doen is in de stad. Luister naar Dit is Helmond Radio.
4: Wees gewaarschuwd, dames
2: en
4: heren.
2: En kijk naar Dit is Helmond TV. Allemaal helemaal gratis.
5: G-R-A-T-I-S.
2: Met de nieuwe Dit is Helmond app op je smartphone of tablet. Download hem nu in Google Play of de App Store. Want met de gratis Dit is Helmond app ben je altijd dichtbij.
6: Dat heb gestaan op Facebook.
0: Als je het doet.
1: Ik vind dat er één dingetje mist.
0: Oh, en dat is?
1: Wacht, moet ik heel even...
0: Ja.
7: Oh, ja, daar zijn we hoor.
0: Ja, die had misschien op het einde kunnen.
1: Of wat een paniek, wat een toestand.
0: Nee, die is helemaal uitgemolken. Dat moeten we niet doen.
1: Ik heb hem erop staan.
0: Nee. Nee.
1: Ja,
0: we gaan door naar nummer...

0: elke eerste vrijdag van de maand.
1: R&D On Air XL.
0: Met artiesten in de studio.

0: Ja, en wat je net ook op Dit is Helmond Radio hoorde was Mr. Know-it-all van...
1: Teddy Swims.
0: Precies.
1: Swims.
0: En het is weer half geweest. En weet je wat dat betekent?
1: Nieuws?
2: Dit is Helmond.
0: Ja. Nieuws. In de nacht van zaterdag op zondag wordt er gewerkt aan spoor tussen Helmond en Deurne. Tussen middernacht en 6 uur 's ochtends slijpt ProRail de rails met een speciale trein. Dat maakt het spoor gladder en stiller. Tijdens het slijpen kunnen vonken ontstaan, maar dat is niet gevaarlijk. Omwonenden kunnen last hebben van lichtflitsen en geluid. Ook na het werk kan het treinverkeer tijdelijk flink anders klinken. En dat klinken kan 4 tot 6 weken in beslag nemen. In de nacht van woensdag op donderdag is een pinautomaat aan de Mierloseweg opgeblazen. De explosie zorgde voor grote schade, maar gelukkig raakte er niemand gewond. Volgens de politie vluchtten 2 verdachten op een scooter. De politie zoekt om deze reden dan ook getuigen en camerabeelden. Tips kunnen worden doorgegeven via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. En de zaaknummer die je nodig hebt, die vind je in onze app of website. Op de Bakelse brug tussen Helmond en Bakel zijn donderdagmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde even na 5:30. Beide auto's raakten flink beschadigd, maar gelukkig raakte er niemand gewond. De auto botste achterop zijn voorganger. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie heeft om deze reden dan ook een rapport opgemaakt en de voertuigen zijn door een bergingsbedrijf weggehaald. En voor de 6e keer in 10 dagen is er in Helmond een auto in brand gevlogen. En dit keer gebeurde dat in de nacht van donderdag op vrijdag bij Kasteel Noord. Toen de brandweer aankwam, stonden de geparkeerde auto's al volledig in brand. Het voertuig was niet meer te redden en niemand raakte gewond. De oorzaak is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie onderzoekt de reeks autobranden van de afgelopen dagen. Ja, het weer. Als we hier nou zo uit de turren naar buiten kijken, dan pakken de wolken zich weer. Maar er valt vooral in het oosten en zuidoosten af en toe wat lichte motregen vanmiddag. In het noorden en het midden is er soms ook wat zon te zien. Later in de middag kan op meer plaatsen gaan regenen. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. En de wind komt uit het zuidwesten en is matig. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe wat regen. Met in het midden en noorden kunnen er plaatselijk ook wat stevige regenbuien voorkomen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. De komende nacht valt er plaatselijk een bui, vooral in het noorden en in het midden. En later wordt in het noorden nog droog. De minimumtemperatuur ligt dan rond de 13 graden. De wind komt deze nacht uit het westen en is vrij matig. En tot zover het nieuws. Ik denk dat we verder kunnen gaan met de Interactive Power Chart.
1: Ik zie nu net iets op internet voorbij komen over de storing. Er is een storing gaande, want meerdere gebruikers klagen erover dat ze niet de Facebook-app of de webpagina inkomen. Mm-hmm. Dus er is een storing, want meerdere mensen kunnen gewoon de app niet in.
0: Ja.
1: Dus er is paniek.
0: Nou ja, ik probeerde hier net zelfs met de studio op allestoringen.nl te komen en dan op de Facebookpagina te klikken. Maar ik denk dat zoveel mensen die die pagina willen hebben, mm-hmm, van Facebook, dat de allestoringen.nl denkt dat het een DDoS-aanval zou kunnen zijn.
1: Dat zou een optie kunnen zijn. Maar heel veel zeggen van Facebook wil niet opstarten, laden niet, inloggen lukt niet, mijn messenger doet het niet. Even verder scrollen. Hij werkt bij ons in Friesland ook niet. Ja, dat is normaal. Hier doet hij het niet. In Den Helder doet hij het ook niet. Nee. Ja, in Waalwijk, Brabant, doet hij het ook niet.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat gewoon Facebook een storing heeft.
0: Ja. Nou, dan weten we dat ook bij deze. Dan gaan we door met nummer 4.

0: En dat was A Fever Dream van Alex Warren. Ja, iedereen is net klaar met werken. Of werkt nog, zoals een Ramon van Hoek.
1: Die van Wat een paniek, wat een toestand.
0: Die, ja. Ramon, als jij nog aan het rijden bent, dan moet jij niet op de volgende weg gaan rijden.
2: Dit is Helmond Verkeer.
0: Want we hebben een file.
1: Die is wel nieuw.
0: Echt waar, die is nieuw. Ja, bij Helmond Noord in de richting van Beekendonk, daar staat momenteel 4 kilometer file. En dan is een extra reistijd van 5 minuten. Dus, ja.
1: Is dat vanuit hier naar Neerkant?
0: Nee, dat is vanuit hier naar Beekendonk.
1: Oh.
0: De andere kant in.
1: Oh, dan. Dus, ja, dan zal de andere kant ook wel dadelijk file hebben. Kijk als file.
0: Ik weet niet wat daar allemaal gaande is, maar er staat 4 kilometer file. Dus dat is nogal wat. Dus mocht je naar huis rijden, dan ja, ik zou zeggen ontwijk de N279 richting Beekendonk. Ja, zullen we dan verder gaan met nummertje 3?
1: Ja.
0: En dat is deze week...
2: 3.

0: Zal die nu een dubbele whopper naar binnen toe werken zijn? Of,
1: Nou ja, gezien de reclamecodecommissie die erop zit, zou ik gewoon een broodje hamburger eten.
0: Ouch. Oh ja. Oh ja. Ja, maar ik heb de naam niet gezegd.
1: Het is een merknaam, hè?
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, wij krijgen een appje uit Frankrijk. De stad Diepe.
0: Hoe diep?
1: Vanuit een fastfoodketen. Niet te nader noemen.
0: Ja, daarom.
1: Ja,
0: die dus... gewoon een hele grote hamburger nu in binnen toe werk is.
1: Ja, dat denk ik ook. Daar zit Aaron nu momenteel te genieten van het Franse culinaire hoogstandje.
0: Oh, ik ben echt op mijn lippen bijten.
1: Of ook wel vet ordinair vies vreten.
0: Ja, precies.
1: Dat.
0: Misschien dat ik dat ook nog ga doen.
1: Oeh, ja.
0: Maar dan hier verderop in de straat.
1: Ja, dan had ik laatst ruzie met iemand.
0: Oh, ja. Dan, ik rij wel door.
1: Oké, komt goed. Dan gaan wij door naar nummer
2: 2.
1: Hier had een plaat moeten instarten.
0: Oh nee, toch niet.
1: Oh.

0: to talk about.
1: Zo, daar gaat mijn uitspraak.
2: Wauw.
1: Wij krijgen een correctie uit Frankrijk dat wij het verkeerd uitspreken.
3: Ja, in plaats van diepe moet het Dijep.
1: Dijep. Ja.
3: Volgens Google Vertalen moet het Dijep.
1: Dijep.
3: Dijep.
1: Zojuist op Dit is Helmond Radio. Bring Your Love van Madonna en Sabrina Carpenter. Die staat deze week op plaats 2. Mm-hmm. En dan gaan wij nu naar de nummer...
3: In?
2: 1.

0: Ja, ik was een beetje de laatste informatie aan het opzoeken.
1: Oh?
0: Want weet je wat het morgen ook is?
1: Pride?
0: Pride Eindhoven.
1: Ja.
0: Weet je wie daar morgen ook aan meedoet?
1: Jij?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee. Regenbooggedachte Helmond, die rijdt daar morgen met een dubbeldekker op de parade. Mensen die dat geïnteresseerd willen of willen meedoen, kunnen zich melden morgen om tussen 10:15 bij Wijkhuis de Boerderij. De vertrektijd van de dubbeldekker is rond 10:30. En je kan er gewoon daaraan meedoen.
1: Ja, gezellig.
0: Dus dat is leuk als je er interesse in hebt.
1: Volgens mij doet Dirk daar ook aan mee.
0: Ja, maar ik denk niet met deze... Ik denk namens een andere organisatie.
1: Ja, dat wel. Maar ik denk dat Dirk daar ook wel... En ik denk als Aaron hier was geweest en niet op vakantie... Dat hij ook wel iets had gedaan.
0: Ja, niet andere organisatie, denk ik.
1: Ja, dat iets met Pride.
0: Ja, ja, klopt. Dus dat is morgen. De terugkomst van de bus is om 5:30. Start van de parade is om 1:00. Dat wordt morgen gewoon één groot feest in Eindhoven.
1: Mm-hmm. Ben jij de Roze Maandag trouwens bij? In Tilburg?
0: Ja, nee.
1: Ja, als in je bent er wel, maar je gaat de kop eraf zuipen of...
0: Ja.
1: Ja, dan weet ik van hun, hè?
0: Ja, ik ben er wel, maar...
1: Ook weer niet.
0: Meneer gaat de tap weer uitproberen.
1: Oh, welke bar wordt dit keer?
0: Nou, vorig jaar waren wij bij de niet nader te noemen bierhal.
1: Ja.
0: Daar was het wel gezellig.
1: Ja, die heb ik niet gezien. Ik ben juist die straat ergens bij een gay bar terechtgekomen. Ik heb toen wel nog 3 kwartier staan wachten voor dat ik naar binnen toe mocht.
0: Mm-hmm.
1: En ja, hoe ik thuis ben gekomen, geen idee.
0: Nee, dat had ik met mijn vakantie ook. Dat was op...
1: Gran Canaria.
0: Gran Canaria was ook toevallig Pride. Misschien had mijn vrienden dat expres zo uitgekozen.
1: Ja, jij wist dat niet, totdat ik dat zei.
0: Nee, ik wist het niet. Dus
1: Want ik ben precies net na de Pride geweest. Naar dezelfde plek, ongeveer.
0: Ja, de Eurovision Pride ben jij er geweest.
1: Ja, die was er wel, maar daar ben ik niet geweest.
0: Oh. Dat was leuk. We mochten voor een klein bedrag op de wagen staan... van een niet nader te noemen reisorganisatie.
1: Mm-hmm.
0: En dat was wel leuk. Dat was gewoon lekker normaal. Niet uitbundig, gewoon...
1: Gewoon normaal, gewoon normaal, losjes.
0: Ja, maar hier moet alles altijd zo gelijk uitbundig en dergelijke.
1: Dus het wordt volgend jaar Pride Amsterdam?
0: Nee.
1: Heel duidelijk.
0: Nee, dat gaan we dus niet doen.
1: Amsterdam is ook zo massaal. Eindhoven is nog lekker compact.
0: Nou, afgelopen week maakte een 3FM-DJ de opmerking dat Utrecht Pride saai was.
1: Ja.
0: Heb je dat meegekregen?
1: Ik heb daar iets van meegekregen, maar dan is het er zelf niet geweest. Of ze is er nu wel geweest en heeft ze het recht getrokken?
0: Ze heeft het recht getrokken nadat zij een hele bak ellende over zich heen heeft gekregen.
1: Ja.
0: Want haar uitlatingen waren niet goed genoeg of niet goed onderbouwd. Amsterdam was een verkleedfeestje en Utrecht viert het zoals het voor staat, zeg maar.
1: Ik hoorde trouwens ook bij een ander radiozender, Evan. Die ken jij misschien ook. Evan,
0: ja.
1: Van Dennis.
0: Ja,
1: van,
0: ja,
1: ja. Kermis, ja. Mm-hmm. Die zei ook van ja, dat er eigenlijk te veel hetero's naar die prides toe gaan. En dat het eigenlijk een beetje...
0: Ja, verwaterd.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dat het meer ook wordt zo van, hey, ik ben er.
0: Ja.
1: Meer zo van
0: een feestje om erbij te zijn, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En niet voor waar het eigenlijk bedoeld is.
0: Nee.
1: Maar Eindhoven Pride, morgen.
0: En dat snap ik wel. Maar ja, je hebt morgen een kans. Eindhoven Pride.
1: Ja.
0: Als je wil, regenbooggedachte, die gaat erheen met een bus.
1: Ja.
0: Dan hebben die ook weer afgehandeld.
1: Fink.
0: Check.
1: Joep.

0: Dat was All for Love van Felix Jan en Sandro Cavazza. Volgende week Aaron Neil Nair. Tweede editie dat hij op vakantie is.
1: Ja, zonder Aaron dus.
0: Zonder Aaron, zonder mij.
1: Maar wel met mij.
0: Maar wel met Davy en Dirk.
1: Ja.
0: Dus het wordt de D&D-show.
1: Ja. Ja, maar ik speel geen D&D.
0: Oh.
1: Dat is dan weer net jammer.
0: Dat is weer
1: ik speel eigenlijk helemaal geen games. Daarom is het ook meestal als ik...
0: Is dat een game?
1: D&D is een game.
0: Oh, dat wist ik niet. Goeie.
1: Dungeons and Dragons, dat weet ik dan wel weer.
0: Nou, weer wat geleerd vandaag.
1: Nee, ja, met Dirk.
0: Gezellig. Weer de Interactive Power Chart.
1: Ja.
0: Dus wil je Material Lover eruit hebben? Mailen!
1: Nou, dat is duidelijk.
0: Ja. Volgende week jij en Dirk. Heel veel succes.
1: Komt goed.
0: En dan sluiten we deze uitzending af met een gouden ouwe weer. Maar niet van Aaron.
1: Oh, jammer.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
4: Wij zijn Art
2: en Ellie
4: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
2: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en 10ers in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
5: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
4: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2:00 vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
6: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
4: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
10: Wij zijn Art
9: en Ellie
10: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
9: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

Zo, beste luisteraars, een heel oprechte goedenavond. We hebben vandaag ook weer muziek. En uit de jaren 70. Daar gaan we zo meteen mee beginnen. Met David Essex, ja. Over een paar dagen hebben we dus ook weer volop zonneschijn. Nogmaals een heel prachtige goede avond.

hoorde Elton John uit de jaren 70 en wel te verstaan 74. We gaan verder met Sweet Sensation.

zou ik beste luisteraars. We zijn ook weer gekomen aan het einde van ons programma Back to My Roots. Zometeen krijgen we te horen. Weet Tony. Ja, zometeen Teun Sanders. En die is al bij je tot 10 uur. Wat mij betreft een fijn weekend. En tot dan.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
5: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
4: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
6: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
4: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: We gaan beginnen, Teun. Teun.
8: Super.
9: Dit is Helmond. Luister je altijd en over...
8: Ik vond hem toch niet helemaal goed, Gerrit. Ik vond hem toch niet helemaal goed. Ik heb de hele week geoefend op super. Doe het nog eens 1 keer voor.
7: Super.
8: Super. Nee. Het lukt me echt niet. Nee, heb je nog een tip?
7: Echt serieus?
8: Nee, het lukt echt niet. Super! Nee, ja. Nee.
7: Met jouw tong.
8: Super! Nee, ik ga nog een week oefenen.
9: Al via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
10: This is the sound of Senders.
9: Met Teun Senders.
8: Yes, en met Katy Perry. Ja.

0: over 4.56 billion years ago, there was only silence. Then came the Big Bang, creating a world filled with sounds. Then, 130,000 years ago, humans discovered music. Now, we live in a world that's the opposite of silence.
1: This is a journey into sound.
0: The sound of senders.
2: Een hele goede avond. Twee mensen in de studio zijn hier ademloos aan het luisteren naar de muziek en naar de opener van het programma. Ja, alsof ik iets heel spannends te zeggen heb, maar dat valt op zich nog wel mee. Dat valt wel mee, ik heb niet heel veel spannends te melden.
3: Nee, ik ook niet.
2: Ook niet, nee, jammer. Nee, ik heb wel te melden dat het een nieuwe editie is van de Sound of Senders. Tot 10 uur bij je hier op Dit is Helmond Radio. Ik heb heel veel goede muziek voor je. Onder andere, ja, eigenlijk heeft Katy Perry de toon al een klein beetje gezet. Chained to the Rhythm. Blijf die komende 2 uurtjes lekker een beetje vastzitten aan het ritme hier. Dat ritme van goede muziek. Nieuws uit Helmond natuurlijk. Je hoort zometeen precies wat er gebeurd is in deze stad. En volgens het vaste ritme van het radioprogramma hoor je ook netjes van Weerman Joost wat voor weer je kunt gaan verwachten. Want als ik zo naar buiten kijk, dan is het toch wel tekenend dat de regen een beetje is gestopt nu dat dit radioprogramma is begonnen. Het heeft de hele dag alleen maar gemiezerd. Ik heb die paraplu net niet nodig gehad, of net wel. Het is een beetje zo'n tussenmiezer, zeg maar. En je denkt, moet ik nou die paraplu eruit halen? Toch net niet gedaan, maar wel natte haren gekregen. Ja, dan is het net jammer. Maar nu is je opgehouden, dus het is lekker weer geworden. Nou, dat is mooi. Tijd voor een feestje op de radio, zou ik zeggen. Ik heb onder andere zometeen muziek voor je van Live, de Lighthouse Family. Gerrit, ik kan überhaupt niet meer praten. Ja, ik moet hem goed... De Lighthouse Family komt er ook aan. De Time Bandits. Och, en deze natuurlijk. Een beetje muziek uit het vorige decennium. Chef Special bij Dit is Helmond. Amigo. Amigo.

0: De vrijdagavond van Dit is Helmond Radio. Je hoorde de Chef Special en Amigo, gevolgd door de Time Bandits en Specialized in You. Het is de lokale omroep van Helmond. En laten wij onze naam heel eventjes eer aandoen door precies te vertellen wat er gebeurd is in deze stad. Dit is Helmond is onze naam. Nou, wat is Helmond deze week? Dat wil ik je graag eventjes haarfijn toelichten.
1: Zeg Teun, is er nog wat gebeurd in Helmond?
0: Nou, jazeker. En daarvoor hoef ik niet heel ver te zoeken. Als ik hier vanuit de Helmondse Mediatoren een blik uit het raam werp, dan hoop ik niet alleen dat dat blik niemand raakt, maar dan zie ik ook dat Helmond weer eens veranderd is. Het is niet bij te houden. De doorgaande weg ken ik doorgaans iets doorgaander dan hoe die nu is. Want er is nog steeds maar een smalle strook voor auto's om te rijden. Met uiteraard als goed doel dat de rest van de weg netjes omgebouwd wordt om klaar te zijn voor de toekomst. Maar het is elke keer wel weer schrikken hoor. Ik bedoel maar, welk fietspad hebben ze nu weer ondersteboven gekeerd? Waar staan nu weer hekken omheen? Ik heb me er vandaag weer twee keer doorheen moeten vechten. Omleidingen en wegwijzers. Dat zou best een samenvattingje kunnen zijn voor de afgelopen Helmondse week. Ik bedoel maar, morgen vindt op Berkendonk het festival Camping Kitsch Club plaats. En bezoekers die in de naastgelegen wijk willen parkeren, worden daar vriendelijk verzocht dat niet te doen. Ook in Rijpelberg dus, omleidingen. Nou ja, niet voor de bewoners van de wijk natuurlijk. Overigens is eventuele gehoorbescherming ook wel aan te bevelen voor Rijpelbergenaren. Maar dat is een ander verhaal. Hey, over afsluitingen gesproken, er volgt er maandag nog eentje. Te weten de rijbaan en het fietspad op de Kalmburg. Volg dan de gele voetstapjes om niet te verdwalen. Eens kijken, wat is er verder deze week gebeurd in Helmond? Oh ja, er was een plofkraak. Mocht je in de nacht van woensdag op donderdag rond 4:15 s'nachts zijn opgeschrikt door harde knallen, nou dan zou dat best kunnen, want die knallen waren te horen door heel Helmond. Het epicentrum van de knallen bevond zich bij een pand aan de Mierloseweg, waar gelukkig niemand gewond raakte. Dat kan niet gezegd worden van een pinautomaat en de gevel. Het is onbekend of er iets buiten is gemaakt, maar één ding is zeker. En dat is dat de plofkrakers een hoop Helmonders van hun nachtrust hebben beroofd. With the sound of senders.

Het is een vrijdagavond als alle anderen. Tenminste, als je vaker dit radioprogramma aan hebt staan. Het is een avond waar de muziek alle kanten op gaat. Allerlei verschillende kleurtjes behang, zo kun je het noemen. En het is het behang van je vrijdagavond. Het behang om de week eens een keertje goed achter te plakken. En een van die kleurtjes was het kleurtje van live. Je hoorde Selling the Drama bij Dit is Helmond Radio. Toch weer net anders dan die plaat van Katy Perry. Ook weer net anders dan de muziek die je zo meteen hoort. Iets anders wat je zo meteen hoort is iets heel belangrijks. Iets wat iets zegt over hoe het weekend gaat zijn van de gemiddelde Helmonder. Staat de wind vanuit Berkendonk naar de rest van de stad of staat de wind de andere kant op? Het kan een heel groot verschil maken voor het weekend van de Helmonder. Als ik zo naar buiten kijk, dan is het nog een beetje onstuimig, heb ik het idee. Ik zie donkere wolken, ik zie toch wel een windje staan. Het regent niet echt meer. Het is toch alweer anders dan hoe het de rest van de dag eruit zag. En er is maar één iemand die ons haarfijn kan uitleggen hoe dat zit en wat wij kunnen verwachten vanuit de hemel de komende 2 dagen. En zijn naam is Weerman Joost. En zoals gewoonlijk ga ik daar zo meteen weer eens even contact mee leggen. Dan gaat hij ons precies vertellen wat we kunnen verwachten. Hebben we een paraplu nodig? Of kunnen we in de korte broek? Eerst al je muziek van de Lighthouse Family. Dit is High bij Dit is Helmond.

0: Stil klinkt het tegenovergestelde van stilte.
1: The sound of senders. The opposite of silence.

0: Tik, look at me now. Jam was dat, bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor de Lighthouse Family. En hi, over hi gesproken. Hi, Weerman Joost.
1: Hey, DJ Teun.
0: Ha? Goedenavond.
1: Dat is een keer.

0: weer een andere vergoeding ook wel zeggen.
1: Ja, dat is waar. Het is toch net, net even iets anders. Ja, ja, ja, ja. Vond ik ook wel eens leuk. Ja, ja.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond weer, man Joost. Ja, dat is een beetje de gebruikelijke.
0: Ja, ja, de formele begroeting van de beide weertorens. Oh nee, de weertoren en de mediatoren.
1: Ja, de beide torens in elk geval.
0: Ja, de beide torens.
1: Ja, als er niet zoveel wolken in de lucht zouden hangen, dan had ik jouw toren nu wel kunnen zien.
0: Want, wel hè?
1: Nu lukt het net niet. Iets te veel wolken.
0: Nee.
1: Ja. Het is,
0: misschien lukt het de volgende keer wel.
1: Ja, wie weet, het zou leuk zijn. Dan kunnen we een keertje zwaaien.
0: Je weet het niet.
1: De luisteraar is oorgetuige van wederom contact tussen de mediatoren van Helmond en de weertoren van Mierlo. En het is een wekelijks contact hier op de vrijdagavond op Dit is Helmond Radio. Een heel belangrijk contact, want het is een contact waarin wij erachter gaan komen wat er gaat gebeuren dit weekend in Helmond. Wat staat ons te wachten? Krijgen we een plensbui of krijgen we volle zon? Ja, er is maar één iemand die, tenminste, iedereen denkt dat buienradar dat weet. Nou, misschien dat ze soms een hele aardige poging doen, maar er is maar één iemand die het echt, echt goed weet te voorspellen. En dat is Weerman Joost. Of zeg ik daarmee iets geks?
0: Nou, dus, dat is weer een mooie eer voor de Weerman. Dat kan hij zeer waarderen.
1: De verwachtingen zijn wederom hoog.
0: Ja. Nou, nu ze nog waarmaken.
1: Ja, nou ja, ik ben heel erg benieuwd. Daarvoor ga ik ook niet te veel woorden meer vuil maken. Weerman Joost, het is aan nu.
2: The Sound of Senders presenteert... Now here for you is the weather report. Weerman Joost.
0: Juist, nogmaals een goede avond beste luisteraars. En welkom hier weer bij het weekendweerbericht bij The Sound of Senders. En we gaan weer eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. En uiteraard beginnen we weer bij vanavond. Nou, vanavond dan zien we dat de laatste buien die nu nog actief zijn wegtrekken. En dan wordt het uiteindelijk droog. Het is wel vaak bewolkt. En de wind die is nog steeds behoorlijk aanwezig uit het westen. Nou, dankzij die bewolking wordt het niet heel veel kouder dan een graad of 15. En ja, morgen dan beginnen we nog steeds met die wolken. Af en toe komt er eens een opklaring tussendoor en ook af en toe misschien een buitje. Maar de droge momenten die zijn absoluut in de overhand. Nou, morgenmiddag dan zet dat droge weerbeeld zich toch aardig door. En we zien nog steeds die afwisseling van wolken en af en toe zon. De wind die is nog steeds matig, die komt uit het westen tot noordwesten deze keer. En de temperatuur die loopt op naar een graadje of 19. Nou, in de avond en nacht, ja, dan zet dat weerbeeld zich door, al neemt de buienkans wel een beetje toe. Er zullen niet al te veel buien zijn en ze zijn ook absoluut niet fors, dus het zal niet al te veel voorstellen. Nou, de minimumtemperatuur erbij, die komt uit op een graadje of 12. Nou, zondag dan, ja, dan zien we nog steeds die westen tot noordwestenwind. En dat betekent dat het weerbeeld aanhoudt. We krijgen dus weer een wisselend bewolkt beeld. Met af en toe is een buitje, maar wederom de droge momenten die zijn in de meerderheid. Nou, in de loop van de middag en de avond dan neemt die buienkans weer verder af. En het wordt wederom een graadje of 19. Nou, de maandag dan. Ja, dan blijft dat weerbeeld eigenlijk een beetje in stand. Nog steeds die mix van wolken en zon. Nog steeds een hele kleine kans op een verdwaald buitje. De wind die is erbij matig uit het noordwesten. En ja, dat betekent dat de temperatuur nog niet heel veel hoger uitkomt dan een graadje of 20. Maar vanaf dinsdag dan zien we dat het hoge drukgebied, wat al de hele tijd op de deur zit te kloppen van ik wil het overnemen, dat werkelijk ook het heft in handen gaat nemen. Want dat betekent dus dat er ook een behoorlijk zonnig intermezzo aan zit te komen. Nou, nog zelfs langer. Want het ziet er naar uit dat dat hoge drukgebied voorlopig eventjes dan niet van zijn plaats gaat wijken. En ja, een hoge drukgebied in de zomer, dat betekent zonnig zomerweer met hoge temperaturen. Nou, de buien die verdwijnen dus ook en vanaf dinsdag zit de temperatuur in de lift. We starten op dinsdag met een graadje of 23, woensdag komen we al op 26 uit. En ja, donderdag dan komen we al in de buurt van de 30 graden. Nou, waarschijnlijk gaan we die 30 graden grens wel op de vrijdag al overschrijden. En het ziet er naar uit dat er daarna een reeks komt met behoorlijk hoge temperaturen. Dat wil zeggen 30 graden of meer. Zou zomaar eens kunnen. En het weerbeeld daarbij, zoals gezegd, heel veel zon en weinig wolken. Nou, blijft dat dan zo? Ja, dat is dan natuurlijk de grote vraag. Er is een kans dat er misschien dan uiteindelijk door die hitte wat onweersbuien aankomen. Maar dat is nog te ver weg om te zeggen. En sowieso die 30 graden, hoe lang die stand houdt, dat is ook nog moeilijk te zeggen. Maar dat het warmer en zonniger gaat worden, dat lijkt toch wel een zekerheidje. Nou ja, voorlopig moeten we dus even nog wachten tot die hoge temperaturen eraan komen en die zon. Maar goed, het weerbeeld van de afgelopen dagen, ja, De natuur die is er niet ontevreden over, denk ik. En ja, voor de zon- en hitteliefhebbers, nog even geduld en dan komt het vanzelf. Oh. Doe maar.
1: Ja, de mensen zijn daar blij mee.
0: Je hebt applaus geregeld. Doe
1: ja,
0: maar.
1: Goed hè. En oh, ze lopen ook allemaal meteen weer naar buiten. Dat is dan een beetje zonde. Maar...
0: Oh, hè, jammer.
1: Ze vonden het mooi. Ze waren laaiend enthousiast. Weerman Joost, wat nou, een heerlijke belofte.
0: Ja, toch?
1: Ja. Zomers weer, 30 graden. Oh, dat is niet verkeerd.
0: Ja. Ik denk dat er wel een aantal mensen daar weer naar knakten naar de afgelopen tijd.
1: Dat denk ik ook.
0: Behoorlijk koel en wisselvallig. En ja, er zullen er genoeg zijn die hebben gedacht van... Nou, wanneer gaat hij dit weer aankondigen? Nou, bij deze.
1: Die mensen hebben vast allemaal netjes meegeschreven. Net als ik natuurlijk. Ik heb ook weer vlijtig mee zitten schrijven.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, dat plaatje wat ik... Ja, nou ja, Wim Joost, zoals u weet... Elke week zoek ik een plaatje uit waarvan ik van tevoren denk... Goh, die past wel bij het weerbeeld. Ik dacht, het wordt flink bewolkt.
0: Oh.
1: Dus ja, want ik zag die wolken buiten. Ik denk, nou, die zien er allemaal zo dik uit. Die zullen nog wel even blijven. Dus ik dacht...
0: Ja, ze blijven ook wel even. Maar uiteindelijk gaan ze weg.
1: Ja. Dus, nou ja, op zich... Klopt clouds across the moon voor dit weekend nog een beetje?
0: Ja,
1: okay.
0: Eigenlijk wel. Ja.
1: Oké, okay. Dat is mooi. Ah, okay. Dan heb ik toch nog een plaatje uitgezocht wat er enigszins bij past. Dus dat
0: heel goed.
1: Dat is
0: heel
1: alleen goed. Maar fijn. Wim en Joost, mag ik u hartelijk danken?
0: Ik heb het weer zeer graag gedaan.
1: Dat is hartstikke fijn. Dan heb ik een plaatje. Ja, het gaat eigenlijk over ruimtevaart. Maar we kunnen het ook vertalen naar het weer. Iets met veel wolken. Wim en Joost, mag ik u hartelijk danken?
0: Tot de volgende.
1: Oh, dat had ik al gedaan trouwens. Hartelijk gedankt. Nou ja, maar good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

muziek ontdek je bij Dit is Helmond Radio. Geldt ook voor medewerkers hier. Ik heb deze plaat ook ontdekt door deze radiozender. Je hoorde Bang on the Piano, Jack McManus in The Sound of Sanders. Ik luisterde vorige week naar de non-stop van deze radiozender. En ik hoorde deze plaat. Heel leuk liedje uit 2008. Ik was toen 4, ik heb er niks van meegekregen. Superleuk liedje, nog nooit eerder gehoord. Nou ja, ik dacht ik zal hem ook zelf eens een keertje draaien. Jack McManus was dat, voor als je hem op wil schrijven. Bang on the Piano. Het is het vrijdagavond radioprogramma. Misschien wel jouw favoriete radioprogramma, geen idee. En dan voor wel goede muziek die er voorbij komt. Een verzoekje van mijn vader is dit. U2 and With or Without You.

Uit 1987 komt het nummer. Waarom zeg ik dat erbij? Ja, dat is een typisch lokale omroep dingetje. Op de lokale omroep zeggen ze altijd erbij uit welk jaar zo'n plaat komt. With or without you. You too was dat. Deze komt uit 1976. Net zo goed voor mijn tijd. Maar ken het net zo goed. Toch raar. De Bee Gees bij Dit is Helmond Radio. En You Should Be Dancing.

0: Over ouderwets gesproken. Oh, een jingle uit de oude doos.
1: Welcome to the sound of

Nou ja, ik durf toch wel te zeggen dat dat wel gaat lukken. Let's make tonight the weekend. Hè? Volgens mij is dat wel gelukt. Het is vrijdagavond, tijd om eens even lekker op de rem te trappen. Zometeen nog een heel jaar lang de Sound of Sanders. Eerst gaan we even naar Warwick Avenue.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
5: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
4: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
6: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
4: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
8: This is the sound of Senders.
0: Met Teun Senders.
9: Ja, en ik heb 1,000 miljard goede platen voor je.
0: Je weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
9: 1,000 miljard, wat zei die? Ik heb er nog wel heel veel goede platen voor. Ik kan ze niet allemaal draaien. Dat red ik niet in een uurtje nog. Net als dat Elon Musk ook niet als een 1,000 miljard euro's kan uitgeven, toch? Zou ik haast denken. Misschien ligt het aan mij, ik weet het niet.

0: This is a journey into sound.
1: Elke vrijdagavond van 8 tot 10.
2: This is the sound of senders.
3: Yes. Net 9 uur geweest. Dit is Helmond Radio, daar luister je naar. Het is de vrijdagavond met tot 10 uur een heel bijzonder uurtje. Niet alleen op de radio, maar ook buiten, want het is het laatste uurtje vandaag dat de zon schijnt. Het is het uurtje tot aan de zonsondergang die vlak voor 10 uur plaats zal vinden. Dat heb ik online gevonden. Dat zal dan wel kloppen, denk ik. Het is, ik wilde eigenlijk zeggen, we hebben eigenlijk überhaupt geen zon gezien vandaag. Want vooral grijze wolken. Maar zo in dat laatste uurtje voordat de zon ondergaat, zie ik nu toch, als ik naar buiten kijk, warempel, een klein beetje blauwe lucht. Dus wie weet, klaart het nog allemaal op? Gaat de zon nog eventjes schijnen? Dan kunnen we er nog heel even van genieten. En over genieten gesproken, doe dat ook van die prachtige muziek hier op je radio. Je hoorde net Sting en Englishman in New York. Dat is de iets bekendere versie van Arle Rikstelnaar in Helmond. Lijkt me ook vreemd. Weet ik trouwens uit ervaring, maar dat doet er verder niet toe. Mooie muziek zometeen ook nog. Onder andere Lucas en Steve komen eraan. Dat zal ik verder nog draaien. Ik dacht aan iets van Niall Horan. Douwe Bob staat ook op het programma. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik voor dit uurtje nog niet zo heel erg veel heb voorbereid. Dat is altijd wel leuk. Dan hoor ik Weerman Joost al in mijn achterhoofd zeggen:
4: hoe moeten we dit toch noemen? Ambachtelijke radio of zoiets?
3: Maar dat is wel altijd leuk. Vind ik tenminste. Kan ik toch lekker spontaan wat plaatjes bedenken. Mocht je nog iets aan willen vragen, laat ik dat er meteen even bij zeggen. Dan hebben we een e-mailadres. En dat e-mailadres dat luidt als volgt. Dat is teunsenders@ditishelmond.nl. Teun, dat is T-E-U-N, zonder H. Want dat kan echt niet. En dan senders, dat is Sanders, maar dan anders, dus met een E. Daaraan vastgeplakt, apenstaartje, ditishelmond.nl. Nou, dan moet het goed komen. Laat het weten mocht je iets willen horen. En bijna alles kan.
5: Het is weer vrijdag, het is weer weekend, dus we gaan weer lekker dansen. Vrijdag, het is weer vrijdag.
3: Hé, ik had die ene van Sam Smith al even niet meer gehoord.
5: Vrijdag, het is weer vrijdag, het is weer weekend, dus we gaan weer lekker dansen. Vrijdag, het is weer vrijdag.

soms heb je toch van die radiohitjes of ergens anders hitjes, die je dan een tijdje heel veel hoort ergens op de radio of ergens anders. En dan in één keer zijn ze verdwenen. Dan denk je, joh, waar is dat ene liedje nou gebleven? Ik had dat toch een beetje met die ene van Sam Smith die je net hoorde, Like I Can. Een aantal jaartjes geleden veelvuldig op de radio te horen. En deze van Lucas en Steve, What We Know, is ook al even geleden. En ken je deze nog? Kan aan mij liggen. Maar ik heb het idee dat ik die van Wolf, Somebody to Love, ook al even niet meer heb gehoord. Laat ik die zo meteen dan weer een keertje horen. Lijkt me een goed idee. En ik had er nog zo eentje. Laten we er gewoon een lijstje van maken. Die ene van Niall Horan samen met Anne-Marie. Is ook alweer een jaar of 5 geleden. Maar het is zo'n leuk liedje. Waarom horen we die nooit meer? Our Song bij Dit is Helmond.

0: Marv en Wolf, Somebody to Love. Ook alweer 4 jaar geleden, joh. Je hoorde hem bij Dit is Helmond Radio. Ik vond het hoog tijd voor een van mijn favoriete jingles.
1: Jij bent Helmond.
2: Dit is Helmond.
0: Dat is toch prachtig. Wie die tekst heeft bedacht, echt geweldig. Hey, we gaan van muziek van dit decennium even een paar decennia terug in de tijd. Naar de jaren 80. Ik was er nog niet bij, maar och, die muziek kun je achteraf ook nog prima ontdekken.

Muziek van Muziek van Daryl Hall. Ja, zo heet hij. En John Oates. Veel makkelijker om gewoon te zeggen Hall & Oates. Bij Dit is Helmond Radio. Ik heb een verzoekje binnengekregen. Die hoor je zo meteen na muziek van David Bowie.

David Bowie en de Sound of Sanders. Golden Years. Het radioprogramma vol met muziek voor de vrijdagavond. Ja, dat zou een beetje een hele slappe slogan zijn, maar het klopt wel. Het leuke is dat we dus ook verzoekjes binnenkrijgen. Ik heb een mailtje. Hi Teun, ik heb nog een verzoekje als die nog past in je programma tussen de andere biljoen plaatjes die je klaar hebt staan. Ik heb afgelopen week concerttickets gekocht voor Matt Hansen, samen met mijn beste vriendin. Dus het zal je niet verbazen, maar zou je Love is Like a Garden van Matt Hansen kunnen draaien? Nog een fijne avond en groetjes van Fleur. Nou, natuurlijk. Dank voor je verzoekje, Fleur. En daar is hij.

0: Ilse de Lange, So Incredible, bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog muziek van Matt Hansen, dat was een verzoekje van Fleur.
1: Hey, Teun,
0: ja?
1: Wat ga je zoal nog draaien?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik moet nog even kijken wat ik ga draaien in het laatste half uurtje van de Sound of Senders voor vandaag. Ik heb van alles bedacht, iets van Kygo kan ik doen, iets van Douwe Bob had ik ook nog bedacht. Mocht je nou daar helemaal geen zin in hebben en heel iets anders willen horen, laat het even weten. Hè. Het e-mailadres is nog steeds teunsenders@ditishelmond.nl voor alle verzoekjes. Maar één ding dacht ik, ik zat toch te denken, ik hou al van Nederlandstalige muziek en ik heb deze hele uitzending nog niks Nederlandstaligs gedraaid. Dat kan natuurlijk toch niet, dus om het een beetje in evenwicht te houden, dacht ik toch even iets Nederlandstaligs. En dan wel iets van Emma Heesters. Is gewoon een mooie plaat, alles wordt beter.

Inmiddels begint het toch echt wat schemerig te worden hier in Helmond. Als ik zo naar buiten kijk, nou, het begint al wat donkerder te worden. De laatste plaatjes, toch nog een beetje in het zonlicht van vandaag. En ik dacht, joh, iets Franstaligs? This is the sound of Zenders. I like the sound of that. Is misschien ook nog wel leuk. Ik bedoel, iets Nederlandstaligs tegenover al dat Engelstalige. Dat mag iets in het Frans ook wel, toch?

0: This is the sound of Senders.
1: Van de mensen, voor de mensen, wij vertellen het verhaal.
2: We zijn wel de meest Helmondse radiozender ter wereld.
3: Hoe zou dat toch komen?
2: Zou je denken?
3: Hoe zou dat toch komen?
0: The opposite of silence. Oh.

0: Zo op je vrijdagavond gaat de muziek bij Dit is Helmond Radio alle kanten op. We gingen van Nederlandstalig naar Franstalig met Lanfee, Stromae. Dit was Chasing Paradise, Kygo en One Republic. Ik kan het dan toch op vrijdagavond niet meer uitspreken. En One Republic. Ja, dat wilde ik zeggen. De volgende artiest is makkelijk uit te spreken. Zijn naam is Douwe Bob.
1: Het laatste nieuws uit Helmond en de lekkerste muziek.
2: Dit is Helmond. Dit is Helmond.

Raccoon, break by break, dit is Helmond Radio. Ik kwam tot de schokkende conclusie dat ik al een aantal weken geen Bruce Springsteen meer heb gedraaid. En daar gaan we eventjes verandering in brengen. Op de valreep, nog 10 minuutjes op de klok voor deze uitzending vandaag. Ja, deze moet er toch nog even tussendoor. Bruce Springsteen, nu op je radio. En Badlands.

Nou. Ik val van de ene schokkende conclusie in de ander. Want weet je wat ik ook al even niet meer gedraaid heb? Ik zal geen boze mail van Weerman Joost krijgen natuurlijk. Ja, hij moet er toch weer even tussendoor. Muziek van Modern Talking. Het is toch vrijdagavond, hè? Daar kan alles.

0: Ik denk dat we het wel weer waargemaakt hebben. Dat afgelopen uurtje radio.
1: Hoe moeten we dit toch noemen? Ambachtelijke radio of zoiets?
0: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Oh. Ja, nee, inderdaad. Dan druk ik nog het verkeerde knopje en ook nog. Deze moet ik... Nee. Oh, nou heb ik hem niet meer. Oh jee. Ik dacht, ik ga mooi mijn eindjingle starten. Dan zul je net zien dat het op dat moment nog even misgaat. Dat is altijd leuk. Even kijken. Het is trouwens sowieso... Ja, dan kan ik een plaat draaien van 1 minuut. Dat is ook zonde. Nee, dat gaan we niet doen. Ik start even een muziekje. Dan heb ik zo meteen een eindjingle van 1/2 minuut. Ja, dat is goed. Ambachtelijke radio, mensen. Zo gaat dat. Het is lokale omroep. Dan mag dat ook. Hey, ik wil je hartelijk danken voor het luisteren. Tot zover deze editie van de Sound of Senders. Leuk dat je erbij was vandaag. Ja, het was ambachtelijk. En daarmee bedoel ik dat het vooral veel spontaan muziek draaien was. Maar ja, dat is lokale omroep. Dan kan dat allemaal, toch? Weet je wat het is? De ene dag heb ik iets meer tijd om uitgebreid voor te bereiden. En de andere dag iets minder. Ja, zo gaat dat. Niks aan te doen. Ja, dat. Mocht je voor volgende week alvast iets aan willen vragen, dan kan dat. Het e-mailadres is teunsenders@ditishelmond.nl. Dus teunsenders@ditishelmond.nl. Ja, daar kan alles naartoe. Ja, verwensingen. Nee, doe dat maar niet. Gewoon verzoekjes. Mocht je iets willen vertellen, kan natuurlijk ook. Ik bedoel, de radio is overal voor. Ja, dat eigenlijk. Heel veel meer heb ik niet te melden.
2: Het is tijd geworden om afscheid te nemen.
0: Behalve dat we de volgende week weer gewoon zijn. Gewoon weer tussen 8 en 10 op deze radiozender. Op vrijdagavond, zet hem vast in je agenda. En dan spreek ik je graag volgende week weer. Fijn weekend.
2: Luisteraars, dank voor het luisteren.
3: Thank you for listening to this episode of The Sound of Senders.
4: Het gaat u goed, en hoe dan ook.
5: If you put your mind to it, you can accomplish anything.
6: Weet wat er speelt in Helmond.
7: Dit is Helmond.
6: Zometeen meer.
7: Dit is weekend.
6: Dit is Helmond Nieuws.
8: 10:00.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
10: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
9: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
8: Dit is Helmond.
6: Dit

0: Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
0: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mix hem door.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Mix

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het